0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
3: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen. We want to do everything to win one more time and yet to finish this.
2: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
4: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: de juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
7: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen. We want to do everything to win one more time and yet to finish this.
6: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

ook onze eerste plaat hier op deze 18e mei, iets na 7 uur. Je hoort Groovin' with Mr. Blue van Mr. Blue. Hele goeiemorgen, van harte welkom.

onze Gangsta Paradise in de jaren 90, maar vooral ook voor Coolio met een hele grote hit, hè? Gangsta Paradise, en daarvoor Peebo Bryson en Roberta Flack met Tonight I Celebrate My Love. Straks gaan we eens Eddie Grant op je loslaten. Do You Feel My Love? Ik hoop van wel, maar het is in elk geval altijd een fijne plaat om eens te draaien. Komt er straks aan voor jou, met deze van Natalia.

de RBS Ochtendshow. RBS, your feel-good station.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Sailor, Tell Me It's Not Over. En jammer genoeg moet ik zeggen dat die regenbuien van de voorbije dagen ook nog niet over zijn. Want er komt nog wel wat aan vandaag en morgen. Maar laat het een troost zijn, vanaf donderdag gaat het weer beter worden. Maar vandaag wordt het zo'n 15 graden met zeer wisselvallig weer. Regen, buien, af en toe misschien een lichte opklaring, maar niet echt iets om prijzen mee te winnen, zeg maar. Die paraplu komt goed van pas als je buiten komt vandaag. Dit is Kumagalo, Patapata.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondroom.

2009 had Lily Allen nog een hele fijne boodschap voor de toenmalige president met de titel Fuck You. We gaan even kijken wat er zal te doen is bij ons in de buurt. Zo kan je vandaag naar een workshop gaan over het ontbijt. Ja, het ontbijt. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Een ontbijt met alles erop en eraan. Allemaal gezonde dingen. En dat maakt een topstart van je dag. Maar het kan toch niet alle dagen boterhammen met confituur zijn of met choco. Dus je kunt je laten verrassen door echt originele dingen is te maken of te laten maken. Dat kan ook natuurlijk. Maar toch een volwaardige ontbijtmaaltijd. En dat kan je allemaal leren vanavond in Wichelen. Het begint om 7 uur. Lang leven het ontbijt.

een leuke samenwerking tussen Niels de Stadsbader en Kenny B. Met liefst voor later. En met deze Fergal Shocky gaan we richting 8 uur. Tijd voor actualiteit. En dat krijg je door niemand minder dan Jeroen Verkruijsen. Komt er straks aan. En daarna ben ik weer terug met de tweede luik van de ochtendshow op deze maandag. Fergal Shocky dus met Your Little Thief. Tot z'n even.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
2: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen. We want to do everything to win one more time and to finish this.
1: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
3: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
4: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

jaren 70 waren goud voor deze Norman Greenbaum. Hij scoorde dan met Spirit in the Sky. 18 mei zijn we een hele goede morgen. Het is een nieuwe dag, frisse lucht en een radio die meteen goed staat. Van harte welkom in de ochtendshow.

is Duke met So In Love With You en daarvoor Tom Jones met The Art of Noise en de cover van Prince met Kiss. Straks David Guetta, Love Don't Let Me Go. En ik heb nog andere leuke platen voor u meegebracht, want Mike Anthony staat hier ook nog klaar. Onze radioklassieker komt er natuurlijk ook aan, met Don McLean is dat dit uur. Maar eerst Vogel voor de Kat, dit is Clouseau.

0: Pilotix Theeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenterlds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

weekend maakte hij Amsterdam nog meer dan onveilig met een fantastisch optreden blijkbaar. Je hoorde Harry Styles met zijn nieuwe hit American Girls. Dit komt uit 2014 ook alweer. Waar is de tijd, zeg. Hier is Doten met Home.

Je regarde de jockey, dat was Anka. Straks onze radioklassieker, dat is een hit uit 1971 van Don McLean. Een nummer waarmee hij zowat heel de wereld stil kreeg. Het was ook een ode aan Buddy Holly, want het ging over de...

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink ramen en deuren?
5: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
5: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werken.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Paasmaandag is er om 9 uur en de Flying Doctors is er om 10 uur en 10 voor 5. De Bridge is er ook om 10 voor 11 en Kleine Lenteschoonmaak van Michel is er om 10 voor 12. Aansluitend zijn er Sterrenwensenochtend om 5 voor 12 en Clips à la carte mag je ook verwachten om 12 uur. Een muziekspecial in het teken van Pasen is er om 5 voor half 1 en Gezellige Zongen stelt voor, Dichter bij de Meester, en dat is er om 1:15. Yesterday met John Persijn is er om 5 over half 2 en Fabian van Valada is er om 2:10. Dood voor een non, dat is een film, is er om 3:10. En Felix en Clara is er om 4:15. Sterrenwensenavond is er om 5:45. En De Dingen des Levens met aflevering 14204 is er om 5:50. Mooi en met oogloos met aflevering 9413 is er om 6:55. Samana TV is er vanavond om 7:00. En Hawaii, dat is er ook nog vanavond om 7:55.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: We zijn maandag 18 mei. Van harte welkom hier bij RBS. In Hamme worden de lokale handelaars deze week extra in de kijker gezet tijdens de Week van de Korte Keten. De gemeente geeft samen met het label Lekker Hams een podium aan 27 lokale producenten en handelaars. Het gaat onder meer over fruittelers, wijnboeren en andere streekproducenten die hun producten promoten met speciale acties en proeverijen. Nog tot en met zondag 24 mei kunnen bezoekers kennis maken met het aanbod van de deelnemende zaken. Klanten krijgen er tijdens de actie week dan ook nog een leuke attentie. Een overzicht van alle deelnemende handelaars is terug te vinden op de website weekvandekorteketen.be. En nog in Hamme is de vernieuwde Strijderslaan opnieuw open voor het verkeer. De straat kreeg het voorbije jaar een grondige heraanleg met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid. Met de werken wou de gemeente van een van de slechtste straten in Hamme opnieuw een veilige en aantrekkelijke buurtstraat maken. Het dossier sleepte jarenlang aan, maar de herinrichting is nu volledig afgerond. Een officiële opening voor de bewoners staat volgende maand gepland. Tijdens de jaarlijkse feestweek in Lokeren gelden voortaan strengere regels voor terrassen, standhouders, nachtwinkels en muziekactiviteiten. De gemeenteraad stemt vandaag over een nieuwe tijdelijke politieverordening. De feestweek loopt van 31 juli tot en met 10 augustus en omvat onder meer de Lokerse feesten, de Vonnefeesten en de kermis. Door de grote drukte en het nachtelijke straatlawaai wil de stad de openbare rust beter garanderen. De belangrijkste maatregel is een algemeen sluitingsuur om 4 uur 's nachts in de feestzone tijdens de weeknachten. Op vrijdag en zaterdagnacht blijven de huidige regels van kracht. Daarnaast voert de stad ook een officieel stilteuur in vanaf 2:30 's nachts. Vanaf dan mag er geen muziek meer gespeeld worden op terrassen of in de feestzone. Tot slot wil de stad ook het uitdelen van flyers, samples en strooibiljetten verbieden en dat binnen de feestzone. Serviceclub 51 uit Dendermonde heeft voor in totaal 51.000 euro aan cheques uitgedeeld aan meer dan 20 goede doelen in de regio. De bedragen varieerden van 500 tot 5.000 euro. Onder het motto 51 geeft 51 wil de club sociale projecten extra ondersteunen. 51 is vooral bekend als organisator van de jaarlijkse Maatjesavond in Hangaar 43, maar zet zich al sinds de jaren 60 in voor kwetsbare mensen in de samenleving. De cheque-uitreiking vond plaats in het stadhuis van Dendermonde en werd afgesloten met een receptie voor alle aanwezigen. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

cultuurtentoonstelling Unieke Mensen bekijken in het gemeentehuis. Iedereen is uniek, maar de ene heeft al wat meer unieke kenmerken dan iemand anders. Daarom zijn ze op zoek naar jou. Ben je superklein en loop je overal onderdoor, of kan je net overal aan in de winkel? Ben je geboren met drie vingers of heb je een teentje te veel? Misschien behaalde jij wel die medaille op de wereldspelen, of heb je een hond die een uniek kunstje kan? Dan is de kans groot dat jouw foto te zien zal zijn op deze fototentoonstelling. Wil jij zo'n foto laten maken? Dan kan je mailen naar fotomantiek@gmail.com. Je krijgt dan drie digitale foto's als dank. Deze fototentoonstelling gaat door van woensdag 1 juli tot zondag 30 augustus in het gemeentehuis van Loekristi.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van de Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: DS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de Ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. En wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Open Your Heart uit 1981 van The Human League met zanger Phil Oakey. Bekend staat hij toch wel voor zijn opvallend asymmetrisch kapsel. Ja, het werd een trend ook in de jaren 80 en kort nadien was er die grote megahit Don't You Want Me. Heel wat grote hits tussen nu en 12 uur hier bij RBS. Een heel goede morgen.

0: Suicide Blonde was dat van INXS. De titel van het nummer, het is eigenlijk een grap. Een grap van de zanger van INXS over zijn toenmalige vriendin. Kylie Minogue was dat. Die had haar haar blond geverfd en dat kwam, zogezegd, uit een flesje. Suicide Blonde.
1: RBS Radio.

0: onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
0: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
4: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
4: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
4: Panos. Enjoy your break.

onze Belgische Ber was dat met How Beautiful This Life Is op deze maandagochtend. Al die grote hits en classics hier bij ons bij RBS. En ook dit is dan weer opzwepende muziek van een jaar of 10 geleden. Dit is Lelele.

dansersuil was dat van de Belgische Axel Red. Ze komt uit Hasselt. Fabienne de Mal is haar echte naam. Het is een van de internationaal meest succesvolle Belgische artiesten, maar dan wel Franstalig gezongen. Axel Red. En dit zijn dan weer de Kreuners. We blijven nog even bij ons in het kleine Belgenland. Zij zijn verliefd op Chris Lomme.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Een samenwerking tussen Tabitha en Nielson. Nielson die we nog kennen van die hits zoals Sexy als ik dans. En dan samen met die Tabitha, slapen met het licht aan. We gaan richting 11 uur zo dadelijk nieuwtjes uit onze regio. Maar eerst nog dit nummer van Eliza Doolittle.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
3: RBS Regionaal Nieuws.
4: We zijn maandag 18 mei. Van harte welkom hier bij RBS. In Hamme worden de lokale handelaars deze week extra in de kijker gezet tijdens de Week van de Korte Keten. De gemeente geeft samen met het label Lekker Hams een podium aan 27 lokale producenten en handelaars. Het gaat onder meer over fruittelers, wijnboeren en andere streekproducenten die hun producten promoten met speciale acties en proeverijen. Nog tot en met zondag 24 mei kunnen bezoekers kennis maken met het aanbod van de deelnemende zaken. Klanten krijgen er tijdens de actieweek dan ook nog een leuke attentie. Een overzicht van alle deelnemende handelaars is terug te vinden op de website weekvandekorteketen.be. En nog in Hamme is de vernieuwde Strijderslaan opnieuw open voor het verkeer. De straat kreeg het voorbije jaar een grondige heraanleg met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid. Met de werken wou de gemeente van een van de slechtste straten in Hamme opnieuw een veilige en aantrekkelijke buurtstraat maken. Het dossier sleepte jarenlang aan, maar de herinrichting is nu volledig afgerond. Een officiële opening voor de bewoners staat volgende maand gepland. Tijdens de jaarlijkse feestweek in Lokeren gelden voortaan strengere regels voor terrassen, standhouders, nachtwinkels en muziekactiviteiten. De gemeenteraad stemt vandaag over een nieuwe tijdelijke politieverordening. De feestweek loopt van 31 juli tot en met 10 augustus en omvat onder meer de Lokerse feesten, de Vonnefeesten en de kermis. Door de grote drukte en het nachtelijke straatlawaai wil de stad de openbare rust beter garanderen. De belangrijkste maatregel is een algemeen sluitingsuur om 4 uur 's nachts in de feestzone tijdens de weeknachten. Op vrijdag en zaterdagnacht blijven de huidige regels van kracht. Daarnaast voert de stad ook een officieel stilteuur in vanaf 2:30 's nachts. Vanaf dan mag er geen muziek meer gespeeld worden op terrassen of in de feestzone. Tot slot wil de stad ook het uitdelen van flyers, samples en strooibiljetten verbieden en dat binnen de feestzone. Serviceclub 51 uit Dendermonde heeft voor in totaal 51.000 euro aan cheques uitgedeeld aan meer dan 20 goede doelen in de regio. De bedragen varieerden van 500 tot 5.000 euro. Onder het motto 51 geeft 51 wil de club sociale projecten extra ondersteunen. 51 is vooral bekend als organisator van de jaarlijkse maatjesavond in Hangaar 43, maar zet zich al sinds de jaren 60 in voor kwetsbare mensen in de samenleving. De cheque-uitreiking vond plaats in het stadhuis van Dendermonde en werd afgesloten met een receptie voor alle aanwezigen. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690. En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Marlene Lovic was dat. Die wordt wel eens vergeleken met andere excentrieke artiesten zoals Kate Bush uit de vroege New Wave periode. 1979 was het. Marlene Lovic en Lucky Number.
1: Het komende uur hoor je ze hier. De grootste hits met Guy de Prater.

Stepping Out Tonight werd een hit in de discotheken dankzij die funky baslijn en die dansbare groove. Begin van de jaren 80, dat was Becky Bell en Stepping Out Tonight. En ken je deze nog? Die is ondertussen ook al meer dan 20 jaar oud. Dit is Hilary Duff met So Yesterday.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit.

Fever Dream was dat van Alex Warren. Ja, de man werd bekend dankzij YouTube en TikTok. Zo is het allemaal begonnen voordat hij doorbrak als muzikant. En even terugblikken nu naar vrijdag. Dat kan nog op een maandag als vandaag. Last Friday Night.

Step by Step van de New Kids on the Block. En daarvoor ook nog Last Friday Night. Die terugblik op afgelopen vrijdagnacht van Katy Perry. De bekendste hit van Tanita Tikaram is deze uit 1988. Ze was amper 19 jaar oud toen ze doorbrak internationaal met dit nummer. Tanita Tikaram is dit. Twist in My Sobriety.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

niet altijd gezongen te zijn. Deze keer een Keltische doedelzak en dan daar elektronische beats. Eind van de jaren 90 bovenop. Hevia was dat met Boussindre Reel. En zo gaan we stilaan richting 12 uur, richting het einde van ons programma. Ik hoop dat je er wat van genoten hebt. Morgen om 10 uur ben ik er heel graag terug bij, hier bij RBS. Met al die grote hits en classics tussen 10 en 12 uur. Dit is nog Aha met Touchy. Zo dadelijk een uurtje non-stop muziek. En straks om 1 uur is er collega Dominique. Tot morgen. Hey!

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 12 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eyne en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip de Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen

0: nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen de hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij versgemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: We zijn maandag 18 mei. Van harte welkom hier bij RBS. In Hammen worden de lokale handelaars deze week extra in de kijker gezet tijdens de Week van de Korte Keten. De gemeente geeft samen met het label Lekker Hams een podium aan 27 lokale producenten en handelaars. Het gaat onder meer over fruittelers, wijnboeren en andere streekproducenten die hun producten promoten met speciale acties en proeverijen. Nog tot en met zondag 24 mei kunnen bezoekers kennis maken met het aanbod van de deelnemende zaken. Klanten krijgen er tijdens de actieweek dan ook nog een leuke attentie. Een overzicht van alle deelnemende handelaars is terug te vinden op de website weekvandekorteketen.be. En nog in Hammen is de vernieuwde Strijderslaan opnieuw open voor het verkeer. De straat kreeg het voorbije jaar een grondige heraanleg met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid. Met de werken wou de gemeente van een van de slechtste straten in Hammen opnieuw een veilige en aantrekkelijke buurtstraat maken. Het dossier sleepte jarenlang aan, maar de herinrichting is nu volledig afgerond. Een officiële opening voor de bewoners staat volgende maand gepland. Tijdens de jaarlijkse feestweek in Lokeren gelden voortaan strengere regels voor terrassen, standhouders, nachtwinkels en muziekactiviteiten. De gemeenteraad stemt vandaag over een nieuwe tijdelijke politieverordening. De feestweek loopt van 31 juli tot en met 10 augustus en omvat onder meer de Lokerse feesten, de Vonnefeesten en de kermis. Door de grote drukte en het nachtelijke straatlawaai wil de stad de openbare rust beter garanderen. De belangrijkste maatregel is een algemeen sluitingsuur om 4 uur 's nachts in de feestzone tijdens de weeknachten. Op vrijdag en zaterdagnacht blijven de huidige regels van kracht. Daarnaast voert de stad ook een officieel stilteuur in vanaf 2:30 's nachts. Vanaf dan mag er geen muziek meer gespeeld worden op terrassen of in de feestzone. Tot slot wil de stad ook het uitdelen van flyers, samples en strooibiljetten verbieden en dat binnen de feestzone. Serviceclub 51 uit Dendermonde heeft voor in totaal 51.000 euro aan cheques uitgedeeld aan meer dan 20 goede doelen in de regio. De bedragen varieerden van 500 tot 5.000 euro. Onder het motto 51 geeft 51 wil de club sociale projecten extra ondersteunen. 51 is vooral bekend als organisator van de jaarlijkse Maatjesavond in Hangaar 43, maar zet zich al sinds de jaren 60 in voor kwetsbare mensen in de samenleving. De cheque-uitreiking vond plaats in het stadhuis van Dendermonde en werd afgesloten met een receptie voor alle aanwezigen. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Zo, daarnet weer een greep uit de regionale nieuwsfeiten in ons regio-nieuws. En dit was zo net de zoon van, zo zal hij altijd blijven herinnerd worden, Julian Lennon met Too Late for Goodbyes. Welkom bij de hits en de classics. 2 uur lang, onder andere deze van Lips Inc.

toch genieten van een goede gitaar op de radio moet kunnen. Lithium was dat van Nirvana. Artful Dutcher is er straks met Rewind. Daarvoor hebben we Natalie met Rid of You. Maar eerst deze van Coldplay. This is Magic.

0: perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via autocenterlds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

thing. En zo hoort dat ook, Love Don't Cost a Thing. Dat was muziek van Jennifer Lopez op uw RBS Radio op deze maandag. Ondertussen zijn we 18 mei. De tijd gaat toch snel, nietwaar? Straks een van onze quasi vaste gasten in dit programma, Clouseau met Louise. En eerst deze classic ondertussen geworden. Late in the evening, we luisteren naar Paul Simon.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
0: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

aangename stem en aangename muziek. Olivia Dean was dat met Man I Need. Ik heb straks René Froger voor u klaarstaan. Alles kan een mens gelukkig maken. Marilyn Morton komt eraan met Move Closer. Fijn nummer, maar ook deze rustige van Beverly Craven. Het is Promise Me.

0: NOS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 2 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eine en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip De Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen De Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
6: En Colruy trakteert!
7: Ja, echt waar?
6: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.

Een van de op-tempo nummers van Kim Wilde, dat was Checkered Love. 7 jaar later verscheen deze Together Forever van Rick Astley. En we hebben nog meer muziek deze maandagnamiddag. Something Happens met Parachute. En Bryan Adams is er met Can't Stop This Thing We Started.

Something Happens is goed geland met die parachute. En Bryan Adams was er met zijn Can't Stop This Thing We Started. Zometeen Raven Lena met Love Me Not. Toe Fabiola is er met Loredana, She's After My Piano. Maar eerst deze dance hit van Seduced. This is Good To Be.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: Ahoy van Klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smartspeaker of je favoriete app. Meer info op digitale radio.

Speciale mevrouw, speciale muziek, speciale uitstraling. Grace Jones met Slave to the Rhythm. Zometeen een duet van Meteor en Fleming. Klinkt nog altijd heel goed, die stemmen samen. Niet nodig, maar eerst nog in het Vlaams. Mama's jasje, laat me alleen.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

een fijn happy nummer. Niet nodig van Meteor en Fleming. Zo, op deze maandag bijna 3 uur. Straks eens horen wat het nieuws en het weerbericht brengt. We hebben ook nog Whispers met It's a Love Thing op de radio. Maar eerst deze Coolio. En dat is See You.

Whispers op uw radio. It's a lofting. Fijn dat u luistert naar RBS Radio op deze maandag. Hier is nog La Bouche. En dat is Be My Lover. Graag tot morgen.

0: Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout
0: op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij versgemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was minister van Staat voor de Franstalige Christendemocraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris, maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. Davignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. Davignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij klimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Raphaël Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RDS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: Nieuwsradio. RBS Nieuws.
1: Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was minister van Staat voor de Franstalige Christendemocraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris, maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. Davignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. Davignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Bergs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij claimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Rafael Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
4: En Colruy trakteert.
5: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruy.be.

0: Een knaller van een hit was het in het begin van de jaren 80 voor de Human League uiteraard. Het is maandag vandaag, 18 mei. Hey, welkom in de avondspits van RWS Radio. Met mij tot 6 uur.
1: Christophe Hennejonk.
0: En alleen maar de allerbeste platen. Zoals deze, toch wel heel rustige van Alice Cooper. It is How You Gonna See Me Now.
2: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily.

terug naar het einde van de jaren 60 met Esther en Abby Ofarim. Het was Cinderella Rockefeller. David Guetta komt eraan samen met Nio en Aiken. Play hard, dat is voor zometeen na Daniel Bedingfield.

0: Vlaanderen helpt helpen. U kan ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Op vrijdag 29 mei kan dat op 3 locaties. Tussen 12 en 15 uur in de turnzaal van de lagere school te Sint-Niklaas. Tussen 16 uur en 19.30 uur in het Rode Kruislokaal van Hamme. En tussen 18 uur en 20.30 uur in de feestzalen Nicolaas te Buggenhout.

0: Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

klein mysterietje. Net Sweet Little Mystery uit het midden van de jaren 80 van Wet Wet Wet en Route 94. Samen met Jess Glynn erachteraan. My Love van een jaar of 12 geleden. Van het Love, daar komt misschien seks van. Zometeen met Sol en Peppa. Let's talk about sex uit het begin van de jaren 90. Maar eerst dit hier. Uit het begin van de release van

dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Spinderella cut it off.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

begin van de Nillies. Deze heel rustige Judith. Een heel mooie Judith, wat de muziek betreft toch. Het was You. Zometeen om 5 uur. Het regionaal nieuws. Tot die tijd nog enkele platen. Waaronder The Pet Shop Boys. Where the streets have no name. Graag tot zometeen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 5 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: We zijn maandag 18 mei. Van harte welkom hier bij RBS. In Hamme worden de lokale handelaars deze week extra in de kijker gezet tijdens de Week van de Korte Keten. De gemeente geeft samen met het label Lekker Hams een podium aan 27 lokale producenten en handelaars. Het gaat onder meer over fruittelers, wijnboeren en andere streekproducenten die hun producten promoten met speciale acties en proeverijen. Nog tot en met zondag 24 mei kunnen bezoekers kennis maken met het aanbod van de deelnemende zaken. Klanten krijgen er tijdens de actie dan ook nog een leuke attentie. Een overzicht van alle deelnemende handelaars is terug te vinden op de website weekvandekorteketen.be. En nog in Hamme is de vernieuwde Strijderslaan opnieuw open voor het verkeer. De straat kreeg het voorbije jaar een grondige heraanleg met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid. Met de werken wou de gemeente van een van de slechtste straten in Hamme opnieuw een veilige en aantrekkelijke buurtstraat maken. Het dossier sleepte jarenlang aan, maar de herinrichting is nu volledig afgerond. Een officiële opening voor de bewoners staat volgende maand gepland. Tijdens de jaarlijkse feestweek in Lokeren gelden voortaan strengere regels voor terrassen, standhouders, nachtwinkels en muziekactiviteiten. De gemeenteraad stemt vandaag over een nieuwe tijdelijke politieverordening. De feestweek loopt van 31 juli tot en met 10 augustus en omvat onder meer de Lokerse feesten, de Vonnefeesten en de kermis. Door de grote drukte en het nachtelijke straatlawaai wil de stad de openbare rust beter garanderen. De belangrijkste maatregel is een algemeen sluitingsuur om 4 uur 's nachts in de feestzone tijdens de weeknachten. Op vrijdag en zaterdagnacht blijven de huidige regels van kracht. Daarnaast voert de stad ook een officieel stilteuur in vanaf 2:30 's nachts. Vanaf dan mag er geen muziek meer gespeeld worden op terrassen of in de feestzone. Tot slot wil de stad ook het uitdelen van flyers, samples en strooibiljetten verbieden en dat binnen de feestzone. Serviceclub 51 uit Dendermonde heeft voor in totaal €51.000 aan cheques uitgedeeld aan meer dan 20 goede doelen in de regio. De bedragen varieerden van €500 tot €5.000. Onder het motto 51 geeft 51 wil de club sociale projecten extra ondersteunen. 51 is vooral bekend als organisator van de jaarlijkse maatjesavond in Hangaar 43, maar zet zich al sinds de jaren 60 in voor kwetsbare mensen in de samenleving. De cheque-uitreiking vond plaats in het stadhuis van Dendermonde en werd afgesloten met een receptie voor alle aanwezigen. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690. En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
6: Voorwaarden op colruyt.be.

0: vandaag. Begin van het tweede gedeelte van de avondspits met deze knaller uit 1986 van Bon Jovi. Het was You Give Love a Bad Name op deze maandag de 18e mei. Hey, welkom bij ons.
1: Christophe en Jan.
0: Nog een uurtje bij mij. Nu met Me Love. You took the words right out of my mouth.

0: Een van die bekende instrumentaaltjes, zoals hier wel enkele gemaakt heeft, die André Bresser. Het was Early Bird uit het midden van de jaren 60. Zometeen Rita Ora komt eraan met Your Song. Maar is Nika, dat is voor zometeen met Love Today.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

naar het begin van de jaren 80 net met Billy Preston en Syreeta. It will come in time. Ja, alles komt met de tijd in orde. You do erachteraan Ordinary Love van ook alweer een jaar of 12 geleden. Dr. Alban zometeen uit het midden van de jaren 90. Look who's talking. Maar eerst dit van Sarah en Koen Wouters.

0: Je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Clay, Let's Go and Something, uit het begin van de release. Zometeen veel plezier met Wies, dat is ook van Belgische makelij. Zometeen na 6 uur, hij neemt je weer mee met de mooiste classics. Ik laat je onder meer met Paul McCartney, Hope of Deliverance. Graag tot morgen.

0: DS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 6 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. En Club Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Gillian Preudhomme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Larry Williams, 1957, over zijn geliefde Bonnie Maroney, die zo mager is als een slieg macaroni. Tja, de liefde kent vlek nog gebrek. En Wilson Pickett heeft het ook nog over haar in The Land of the Thousand Dances. 1, 2, 3.
1: Je luistert naar RBS.
2: 1, 2, 3.
3: De Tempel der Hits
1: met Wies Wiedema.

zoals de Polly Time, de Mashed Potato Time en de Watuji. Uit de Land of the Thousand Dances. De Facebookvers, en die gaat ook over dansen. We maken ons even lekker niet druk. Niet druk om de billen die wiebelen. Niet druk om de schaamte. Niet druk om niets. We dansen. De voeten van de vloer. Armen wild zwaaiend in het rond. De ziel hoog boven in de lucht. Het hart in de keel. Met de gedachten nergens. We dansen. En het is zo lekker.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

volle carrière te starten en ze wisten er alsnog de eerste plaats van de hitlijsten mee te halen op 18 mei 1974. In het zeezendersverleden verblijven we op diezelfde 18 mei 1974 en luisteren naar de Radio Veronica alarmschijf die gekozen werd van Vicky Leandros.

0: dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
5: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bikeparts, we make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende

0: muziek waarbij zich zacht zwevend over een dansvloer laat glijden. Jim Gilstrap, Swing Your Daddy.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek. De derde Britse tournee van de Beatles begon op zaterdag 18 mei 1963 in de Adelphi Cinema in Slough in Buckinghamshire. Die duurde tot 9 juni en eindigde in Blackburn, Lancashire. Ook op de affiches stonden onder meer Roy Orbison, Gary and the Pacemakers en nog anderen. Hoewel Roy Orbison bovenaan de affiche stond, werd hij al snel gedegradeerd naar de tweede plaats vanwege de reactie van het publiek op de Beatles. Het repertoire van het viertal tijdens de tour was Some Other Guy, Do You Want to Know a Secret, Love Me Do, From Me to You, Please Please Me, I Saw Her Standing There, and Twist and Shout.
2: Listen to

Vega. She tastes sweet like cola. De Four Tops en Supremes, die weten het dan weer te definiëren als a taste of honey.

Con Olie uit 1964, Bye Bye Baby. En over afscheid gesproken, Steam nog met Nanana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. Of zullen we het hebben over een tijdelijk afscheid? Want ik ben er weer over 23 uur, als je zin mag hebben.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: We zijn maandag 18 mei. Van harte welkom hier bij RBS. In Hammen worden de lokale handelaars deze week extra in de kijker gezet tijdens de Week van de Korte Keten. De gemeente geeft samen met het label Lekker Hams een podium aan 27 lokale producenten en handelaars. Het gaat onder meer over fruittelers, wijnboeren en andere streekproducenten die hun producten promoten met speciale acties en proeverijen. Nog tot en met zondag 24 mei kunnen bezoekers kennis maken met het aanbod van de deelnemende zaken. Klanten krijgen er tijdens de actieweek dan ook nog een leuke attentie. Een overzicht van alle deelnemende handelaars is terug te vinden op de website weekvandekorteketen.be. En nog in Hammen is de vernieuwde Strijderslaan opnieuw open voor het verkeer. De straat kreeg het voorbije jaar een grondige heraanleg met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid. Met de werken wou de gemeente van een van de slechtste straten in Hammen opnieuw een veilige en aantrekkelijke buurtstraat maken. Het dossier sleepte jarenlang aan, maar de herinrichting is nu volledig afgerond. Een officiële opening voor de bewoners staat volgende maand gepland. Tijdens de jaarlijkse feestweek in Lokeren gelden voortaan strengere regels voor terrassen, standhouders, nachtwinkels en muziekactiviteiten. De gemeenteraad stemt vandaag over een nieuwe tijdelijke politieverordening. De feestweek loopt van 31 juli tot en met 10 augustus en omvat onder meer de Lokerse feesten, de Vonnefeesten en de kermis. Door de grote drukte en het nachtelijke straatlawaai wil de stad de openbare rust beter garanderen. De belangrijkste maatregel is een algemeen sluitingsuur om 4 uur 's nachts in de feestzone tijdens de weeknachten. Op vrijdag en zaterdagnacht blijven de huidige regels van kracht. Daarnaast voert de stad ook een officieel stilteuur in vanaf 2:30 's nachts. Vanaf dan mag er geen muziek meer gespeeld worden op terrassen of in de feestzone. Tot slot wil de stad ook het uitdelen van flyers, samples en strooibiljetten verbieden en dat binnen de feestzone. Serviceclub 51 uit Dendermonde heeft voor in totaal 51.000 euro aan cheques uitgedeeld aan meer dan 20 goede doelen in de regio. De bedragen varieerden van 500 tot 5.000 euro. Onder het motto 51 geeft 51 wil de club sociale projecten extra ondersteunen. 51 is vooral bekend als organisator van de jaarlijkse Maatjesavond in Hangaar 43, maar zet zich al sinds de jaren 60 in voor kwetsbare mensen in de samenleving. De cheque-uitreiking vond plaats in het stadhuis van Dendermonde en werd afgesloten met een receptie voor alle aanwezigen. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477-030-050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
0: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
0: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
0: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 8 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Guillaume Prudhomme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
5: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

bit of a sidetrack hier met Roran Zevon. Dat is een song die op zijn album staat. Excitable Boy heet het album. Roland the Headless Thompson Gunner. Een nummer dat hij samenschreef met een zekere David Lindell. Een voormalige huurling die een bar runde in Spanje. En de samenwerking ontstond uit Lindells verhalen over zijn tijd als huurling in Afrika. Het was trouwens ook de laatste song die Roran Zevon ooit live speelde tijdens een vrij emotioneel optreden in 2002 op The Late Show with David Letterman, kort voor zijn overlijden in 2003. In Sidetrack vandaag geen praatjes over muziek, geen gasten, enkel een beetje babbelen over de platen die hier aankomen, maar vooral over heel veel platen die hier aankomen voor jou, zoals deze van Zap Mama. Rafiki, goedenavond en welkom.

goede vriend in het Swahili, deze Rafiki van Zapmama. In het nummer zit ook een rapvers van Black Thought van The Roots. En dat maakt het helemaal zo krachtig. Hè? Afrikaanse zang en Amerikaanse hip-hop samen. Ze konden het en ze kunnen het soms nog altijd, Zapmama. Dit is Wolves

trein richting Berlijn, maar de reis verandert van koers en leidt uiteindelijk naar Rome of Parijs, langs steden als Keulen, Maastricht en Luik. Het verhaal van Telau en de Scene, het verhaal van zijn leven, van een mens zijn leven soms. Zo gaat dat helemaal. Dit is Romani, ze leeft in Australië, maar ze is afkomstig uit Brugge. Hier is ze met O.O.

0: fijne babbel met haar, met deze Romani vanuit Australië was dat toen, maar eigenlijk is ze afkomstig uit de Brugge en ze heeft een nieuwe langspeler en dit nummer stond er ook op, of staat er ook op. Romani was dat met OO. Straks Sonic Youth.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
4: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
4: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
4: Panos. Enjoy your break.

2006 maakte Sonic Youth deze Jams Run Free en het komt van hun LP Rather Ripped en het werd toch een beetje een overgang eigenlijk van hun latere stijl, meer melodisch, toch wel meer toegankelijk. Je hoorde Sonic Youth, Jams Run Free. Dit is Love Cat, Vicious Delicious.

Mark de Mazeneer, Wouter van Bellen, Matthijs van der Leen, Louis van der Leest, Thomas de Vos, Wiet van der Leest en natuurlijk de expressieve melancholische stem van Vera Koemans.

is de titeltrack uit zijn 16e soloalbum al ondertussen. Het 16e soloalbum van Ty Segall. En je hoorde Possession. Tekst geschreven door filmmaker Matt Yoka trouwens. En we gaan even van Possession en van Ty Segall naar een band van bij ons die ook al te gast was in Sidetrack. Het project van Maugre Mortier. En dit is Maugre met The Building.

0: altijd fijn om mensen hier live in de studio te hebben. Maar deze morgen was toch wel iets heel speciaals en aangenaam. Je hoorde morgen samen met Sophia Amman. Een Belgische singer-songwriter met Canadese roots. Just like before. Dat was Mauger met Sophia en The Building.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
2: Bike Parts. We make you ride.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink ramen en deuren?
5: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
5: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werken.

Ondertussen zit hij ook al dik op tram 8. 83 wordt hij in november. Randy Newman was dat. Je kent hem natuurlijk van songs Short People, I Love LA en You've Got a Friend. Maar deze is ook niet onbekend. It's Money That Matters. Ironische en satirische teksten. Dat is het kenmerk van deze Randy Newman. Hot Chip is dit met de nieuwste Devotion.

De Vengeance, dat was een project uit zijn vorig leven, maar nu is hij volledig solo bezig. Je hoort door Johannes Verschaven met natuurlijk zijn artiestennaam nu. Johannes is zijn naam en Wildernis. Dit is opkomend talent, Siska Siska.

oog te houden, denk ik, deze Siska Siska. Een project van Siska Danes. Het is haar tweede single die je hoorde, Jump Right In. Big Thief, die kennen we al langer. Die zijn opgericht in 2015. En ze bestaan onder andere uit Adrian Lenke, Bug Meek, James Grevincha, Justin Felton en John Nellen. Big Thief, All Night, All Day.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Guillaume Preud'homme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

je 78ste nog de wei van Wechter onveilig maken. Je moet het maar kunnen. Het kwam natuurlijk met Iggy Pop en Stronger Johnny. Een hit van een paar jaar geleden. De man is al niet meer van de jongste. Lijkt al een beetje op een zeemvel in vleeswording. Maar hij blijft wel muziek maken. Stronger Johnny was dat. Muziek, niks anders dan muziek hier in Sidetrack in vakantiemodus. Zoals deze van Zazu Bikaye. Goedenavond.

0: was een muzikaal project uit de jaren 80, bestaande uit de Congolese zanger Bunny Bikaye en de Franse componist Hector Zazou. En ze maakte fantastische muziek. Zo deze Angel, die hoorde de formatie Zazou Bikaye. Deze dame komt in het najaar naar ons land, maar alles is al hopeloos uitverkocht.
1: Derrière nos fenêtres, on croit voir le monde disparaître, et les oiseaux sont là.

0: al samen met Jan de Wilde, Axel Rijt of Paul Michiels. Maar hij maakt ook zelf muziek zoals deze. Je hoorde Wigbert. Wigbert uit Aalst. Wigbert van Dierde met Veilig. Straks Sita Zoen.
1: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
2: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
1: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
2: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

blijft een muzikale alleskunner, deze Zita Zwoen, of moet ik eigenlijk zeggen Stef Camille Carlens, want die man kan zowel solo als in een band echt van alles brengen. Ik heb er nog fantastisch van genoten tijdens Jazz Gent. En hij gaat ook terugspelen met Deus, trouwens met zijn maat Tom Barman. Je hoorde Zita Zwoen met Hot, Hotter, Hottest. Deze band heet Sweet Umami en ze waren nog een tijd geleden te gast hier in Sidetrack. Hier zijn ze met een nummer dat ze toen ook hebben laten horen. Sweet Umami is dit met Golden Seed.

kan er stevig aan toegaan op het eiland Wight. Want je hoorde de band van Ryan Teasdale en Hester Chambers. En ze braken eigenlijk een jaar of 4 geleden door met Jazz Long. Maar ze hebben ondertussen al hun strepen verdiend. Je kon ze ook al meemaken op Vechter, waar ze het beste van zichzelf gaven. Deze twee dames. Dit is Tin Fingers met een hit van een paar jaar geleden. Maar ik draai hem nog eens met heel veel plezier. Hier zijn Tin Fingers met Misstep.

0: Saint-Mes, zo heet het plaatsje waar deze man geboren is. En Saint-Mes is een plaatsje in Noorwegen. Ik heb het over deze Thomas Dybdahl. Fantastische muzikant, je hoorde hem met Hardlikke. Straks is het de beurt aan Willy de Vil.
1: Een bouwplan, daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: hier gingen aan de haal met een hit van Jimi Hendrix. Maar Willy DeVille heeft ongelooflijk fantastische muziek gemaakt. Nick DeVille natuurlijk ook, maar daarna zijn solo-projecten met Willy DeVille, die waren ook wel om van te smullen. Deze fantastische Latin Rock. Jammer genoeg is hij niet meer onder ons. In 2009 overleed hij. Maar je hoorde hem hier nog eens. Hey Joe, Jimi Hendrix, maar Willy DeVille. Dit is Spinvis met Small Film.
1: Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

de naam, dat heet Spinvis, maar eigenlijk is het gewoon een soloproject van deze Erik de Jong. Een man weet ons altijd te verbazen met zijn fantastische songs. Small Film was dat van een hele tijd geleden. Dit is Perfume Genius, It's a Mirror.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM. Het is 10 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de vier vermiste duikers. Het vijfde lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Gillian Preud'homme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Hello, the late night show. Lovable Larry speaking.
1: Hi, baby. It's me.
0: Hi, honey. How you doing?
1: Not too good. I miss you.
0: You're on the air, baby. Live on the late night show. I'm gonna play the last record just for you, love. I'll be home real soon.
2: Tiffany en Late Night Show. Wel, die dame wil ik wel eens eventjes in mijn show hebben om de avond weer helemaal af te sluiten. Wat mij betreft een heel goede avond en welkom in mijn speeltuin.
3: Bart Staes, Eigenwijze Radio.

Godless, het enige wat je met liegen bereikt, is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt. Ja, heb ik al verschillende keren meegemaakt. En in het Engels zeggen ze daar, the boy who cried wolf. Nou ja, hebben we dan ook weer geleerd voor vandaag.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: Roep maar als het niet gaat, hè.
6: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
5: Dag en nacht.
7: Ik ben er voor je.
8: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

Net afgelopen, Bangaranga heeft gewonnen. Maar in 2013 was het Emily de Forest uit Denemarken. En dan ook Duncan Lawrence na 44 jaar Nederlands opnieuw in 2019. Met het nummer Arcade. Waarom zeg ik dat? Omdat beide op de 18 mei waren. 2013, 2019 en in 2026 was het gewoon Bangaranga.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn maandag 18 mei. Van harte welkom hier bij RBS. In Hamme worden de lokale handelaars deze week extra in de kijker gezet tijdens de Week van de Korte Keten. De gemeente geeft samen met het label Lekker Hams een podium aan 27 lokale producenten en handelaars. Het gaat onder meer over fruittelers, wijnboeren en andere streekproducenten die hun producten promoten met speciale acties en proeverijen. Nog tot en met zondag 24 mei kunnen bezoekers kennis maken met het aanbod van de deelnemende zaken. Klanten krijgen er tijdens de actie dan ook nog een leuke attentie. Een overzicht van alle deelnemende handelaars is terug te vinden op de website weekvandekorteketen.be. En nog in Hamme is de vernieuwde Strijderslaan opnieuw open voor het verkeer. De straat kreeg het voorbije jaar een grondige heraanleg met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid. Met de werken wou de gemeente van een van de slechtste straten in Hamme opnieuw een veilige en aantrekkelijke buurtstraat maken. Het dossier sleepte jarenlang aan, maar de herinrichting is nu volledig afgerond. Een officiële opening voor de bewoners staat volgende maand gepland. Tijdens de jaarlijkse feestweek in Lokeren gelden voortaan strengere regels voor terrassen, standhouders, nachtwinkels en muziekactiviteiten. De gemeenteraad stemt vandaag over een nieuwe tijdelijke politieverordening. De feestweek loopt van 31 juli tot en met 10 augustus en omvat onder meer de Lokerse feesten, de Vonnefeesten en de kermis. Door de grote drukte en het nachtelijke straatlawaai wil de stad de openbare rust beter garanderen. De belangrijkste maatregel is een algemeen sluitingsuur om 4 uur 's nachts in de feestzone tijdens de weeknachten. Op vrijdag en zaterdagnacht blijven de huidige regels van kracht. Daarnaast voert de stad ook een officieel stilteuur in vanaf 2:30 's nachts. Vanaf dan mag er geen muziek meer gespeeld worden op terrassen of in de feestzone. Tot slot wil de stad ook het uitdelen van flyers, samples en strooibiljetten verbieden en dat binnen de feestzone. Serviceclub 51 uit Dendermonde heeft voor in totaal €51.000 aan cheques uitgedeeld aan meer dan 20 goede doelen in de regio. De bedragen varieerden van €500 tot €5.000. Onder het motto 51 geeft 51 wil de club sociale projecten extra ondersteunen. 51 is vooral bekend als organisator van de jaarlijkse maatjesavond in Hangaar 43, maar zet zich al sinds de jaren 60 in voor kwetsbare mensen in de samenleving. De cheque-uitreiking vond plaats in het stadhuis van Dendermonde en werd afgesloten met een receptie voor alle aanwezigen. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477-030-050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

is tegenwoordig wel iets. Do-it-yourself piercings zijn een opmars, snel, goedkoop. Maar is het ook veilig? Er is kans op een permanente schade aan het kraakbeen. Ja, mensen van tegenwoordig, een uitdaging, gaan ze nooit uit de weg. Welkom in ons tweede deel.

is RBS Radio met Bart Staes. Bart Staes. Niet meer zo jong, wel nog steeds eigenwijs. Ja.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: waiting for? What you waiting for?
1: Maar wacht je, op niks eigenlijk. Ik doe gewoon mijn ding natuurlijk. Het is iets na 10 uur. Iets na 11 uur ondertussen. Dus langzaam maar zeker op weg naar het einde van de dag. En met mooie muziek natuurlijk lekker eigenwijs.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

de joker. Eerst moet ze haar witte jurkje uittrekken en daarna mag ze niet meer koken. Ja, voor de mensen die het weten, proficiat. Voor de mensen die het niet weten, ook proficiat. Wat mij betreft, tot morgen. Tot dan.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de vier vermiste duikers. Het vijfde lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Gillian Preudhomme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.